0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

naar Katelijnewaver om tomaten te gaan plukken. Maar men moet zich daarbij bukken en dat doet ons gewoonlijk pijn. Dus halfweg

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Directeur Mieke Kallaerts en leerkracht Daisy Dijk nemen afscheid van Go Technisch Atheneum Da Vinci in Edegem. Samen werkten ze er meer dan 55 jaar. Kallaerts begon er 29 jaar geleden als leerkracht Nederlands en Engels. De voorbije 10 jaar was ze directeur. Onder haar leiding groeide de school van 300 naar meer dan 520 leerlingen. Volgend schooljaar gaat ze werken voor het Go Atheneum in Lier. Benjamin Peters volgt haar op. Daisy Dijk gaat met pensioen. Ze gaf ruim 25 jaar economie en boekhouden en begeleidde ook startende leerkrachten. Nu de zomervakantie voor de deur staat en het school- en verenigingsjaar op zijn einde loopt, maken twee Lintse scholen en Scouts Lint de balans op. Het afgelopen jaar stonden zij op de barricade voor een propere buurt. Dankzij hun enthousiaste deelname aan Operatie Proper, een initiatief van mooimakers, sluiten zij het jaar af met schitterende resultaten. In totaal stroomt er maar liefst €2.100 naar de lokale jeugd. Gewapend met grijpers, vuilniszakken en een flinke dosis motivatie stelden BS De Lintwijzer, Mater Christi en Scouts Lint aan het begin van het jaar elk een individueel actieplan op om zwerfvuil aan te pakken. Nu de boeken en de scoutslokalen sluiten voor de zomer, blijkt dat harde werk zijn vruchten te hebben afgeworpen. Als beloning voor hun volgehouden inzet krijgen de organisaties een mooi financieel duwtje in de rug, dat rechtstreeks op hun rekening wordt gestort. Morgen begint wisselvallig met kans op een bui. Later wordt het droger en de temperatuur stijgt tot ongeveer 23 graden. Vrijdag krijgen we een afwisseling van zon en wolken. Het blijft meestal droog bij opnieuw maximaal 23 graden. Zaterdag wordt de mooiste dag. De zon is vaak te zien, al verschijnen er soms enkele wolken. Het wordt warmer met een maximumtemperatuur van 26 graden. Tijdens de nachten koelt het af tot 12 à 16 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Leerlingen van het zesde en zevende jaar Lasse van PTS Boom maakten een grote metalen bloem. Het kunstwerk staat aan de hoofdingang van de school. Elke leerling ontwierp eerst een eigen bloemblad. Daarna koos de groep samen het beste ontwerp. De leerlingen bepaalden ook de lasmethode en berekenden hoe de bloem stevig kon blijven staan bij slecht weer. Met het project toont de school aan de buurt wat leerlingen er leren. PTS Boom wil elk jaar nieuwe kunstwerken in de voortuin plaatsen. Volgende zomer krijgt de bloem mogelijk een vlinder of libel. In de nestkast in Hoven zijn twee torenvalkjes geboren. De ouders voeren de jongen goed. Het broedseizoen begon dit jaar later dan normaal. In de kast boven Landschapspark Frijthout lagen vier eieren. Twee daarvan zijn nu uitgekomen. Het is nog afwachten of ook de andere twee eieren uitkomen. Vorig jaar waren de vier jonge torenvalken rond deze tijd al enkele weken uitgevlogen. Edegem maakt deze zomer verschillende speelpleinen veiliger en netter. Een externe firma herstelt en reinigt de speeltoestellen. Ook speelzones en valbodems worden aangepakt. Tijdens de werken kan er tijdelijk hinder zijn. De meeste speelpleinen blijven wel toegankelijk. Met de onderhoudswerken wil de gemeente kinderen een veilige en fijne plek geven om te spelen. Morgen begint wisselvallig met kans op een bui. Later wordt het droger en de temperatuur stijgt tot ongeveer 23 graden. Vrijdag krijgen we een afwisseling van zon en wolken. Het blijft meestal droog bij opnieuw maximaal 23 graden. Zaterdag wordt de mooiste dag. De zon is vaak te zien, al verschijnen er soms enkele wolken. Het wordt warmer met een maximumtemperatuur van 26 graden. Tijdens de nachten koelt het af tot 12 à 16 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zondag 26 juli is een hele belangrijke dag. Want dan is het weer tijd voor onze jaarlijkse Sterke Jan Classic. Ten voordele van Kom op tegen kanker. Dit jaar op een nieuwe locatie. De Vuistzaal Den Biet en de Pollepel aan de Naaldstraat 43 te Duffel. Vanaf 8 uur 's ochtends staan onze deuren open voor zowel fietsers als wandelaars. Kom genieten van een mooie tocht, een gezellige sfeer en vooral een dag vol verbondenheid en solidariteit. Met jouw aanwezigheid steun je onze actie voor Kom op tegen kanker. Wandelen kan je tussen de 5 en de 10 kilometer, fietsen tussen de 35 en de 90 kilometer en mountainbiken tussen de 35 en de 55 kilometer. Contact en info, dat is er via 0495 30 11 74 of www.sterkejan.be/activiteiten. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Dit is Regio Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op 3, 4 en 5 juli strijken Laika en Theater Vroe Vroe neer in de Zuidrand. Met de bijzondere voorstelling Tortol. Deze actuele en ontroerende theatervoorstelling vertelt het verhaal van veldkok Tortol, die zijn hart openstelt voor de jonge soldaat Georges. Een voorstelling die je niet alleen beleeft, maar ook proeft. Een maaltijd is inbegrepen in het ticket. 3, 4 en 5 juli, Fort 4, Theater Angaar van Vroe Vroe te Mortsel. Kaarten kan je verkrijgen via www.dezuidrand.be/Tortol. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De begraafplaats in Aartselaar is op maandag 6 en dinsdag 7 juli gesloten. De gemeente voert er werkzaamheden uit omdat enkele grafconcessies aflopen. De werken gebeuren volgens de gemeente in alle rust en met respect. De betrokken graven worden zorgvuldig behandeld. Bezoekers wordt gevraagd rekening te houden met de sluiting. Vanaf woensdag 8 juli is de begraafplaats opnieuw open. Storm en hitte hebben afgelopen weekend schade veroorzaakt in Boeghout. Omgevallen bomen mogen bewoners zelf verwijderen. Ze moeten wel een kapvergunning aanvragen. Zo weet de gemeente hoeveel bomen verdwijnen en kan ze heraanplant stimuleren. Een scheefstaande boom die direct gevaar vormt, bel de dienst Omgeving op 03-460-0635 of mail naar omgeving@boeghout.be. Land- en tuinbouwers kunnen hun schade laten vaststellen door de gemeentelijke schadecommissie. Die maakt een verslag met een schatting van de schade. Dit verslag kan bij een aanvraag voor een vergoeding worden gevoegd. De commissie betaalt zelf geen vergoeding uit. Morgen begint wisselvallig met kans op een bui. Later wordt het droger en de temperatuur stijgt tot ongeveer 23 graden. Vrijdag krijgen we een afwisseling van zon en wolken. Het blijft meestal droog bij opnieuw maximaal 23 graden. Zaterdag wordt de mooiste dag. De zon is vaak te zien, al verschijnen er soms enkele wolken. Het wordt warmer met een maximumtemperatuur van 26 graden. Tijdens de nachten koelt het af tot 12 à 16 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Ook deze zomer ben je iedere donderdag in juli welkom op de eventweide van UPC Duffel aan de Stationstraat voor gratis live muziek in een ontspannen sfeer, midden in het groen, met optredens van Hunter, People in Houses, Harten Vrouwen, The Weary Kind Company en een feestelijke avondeditie met Sidelanes op 30 juli belooft het een mooie zomer te worden. Boterhammen in ons park, elke donderdag in juli van 12.30 uur tot 14 uur op de middag. De avondeditie op 30 juli start om 18 uur met gratis toegang. Meer info op www.upcduffel.be /boterhammen in ons park. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Radio Zuidland.

0: reclamepubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Merksem feest op vrijdag 10 juli in het teken van het feest van de Vlaamse gemeenschap. En dit in domein Boekenborg, Bredabaan 561 te Merksem. Merksem feest junior met van 17 tot 18 uur DJ Handjes in de Lucht. Doorlopend springkasteel, graffiti workshops en animatie door de Merksemse jeugddienst. Merksem zingt vanaf 20 uur met een optreden van Wim Soetaar. Om 20:40 is er samen meezingen met populaire liedjes en om 23:30 is er Sam Goris die de avond afsluit met een knaller. Iedereen van harte welkom op Merksem Feest. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Directeur Mieke Kallaerts en leerkracht Daisy Dijk nemen afscheid van Go Technisch Atheneum Da Vinci in Edegem. Samen werkten ze er meer dan 55 jaar. Kallaerts begon er 29 jaar geleden als leerkracht Nederlands en Engels. De voorbije 10 jaar was ze directeur. Onder haar leiding groeide de school van 300 naar meer dan 520 leerlingen. Volgend schooljaar gaat ze werken voor het Go Atheneum in Lier. Benjamin Peters volgt haar op. Daisy Dijk gaat met pensioen. Ze gaf ruim 25 jaar economie en boekhouden en begeleidde ook startende leerkrachten. Nu de zomervakantie voor de deur staat en het school- en verenigingsjaar op zijn einde loopt, maken twee Lintse scholen en Scouts Lint de balans op. Het afgelopen jaar stonden zij op de barricade voor een propere buurt. Dankzij hun enthousiaste deelname aan Operatie Proper, een initiatief van mooimakers, sluiten zij het jaar af met schitterende resultaten. In totaal stroomt er maar liefst €2.100 naar de lokale jeugd. Gewapend met grijpers, vuilniszakken en een flinke dosis motivatie stelden BS De Lintwijzer, Mater Christi en Scouts Lint aan het begin van het jaar elk een individueel actieplan op om zwerfvuil aan te pakken. Nu de boeken en de scoutslokalen sluiten voor de zomer, blijkt dat harde werk zijn vruchten te hebben afgeworpen. Als beloning voor hun volgehouden inzet krijgen de organisaties een mooi financieel duwtje in de rug, dat rechtstreeks op hun rekening wordt gestort. Morgen begint wisselvallig met kans op een bui. Later wordt het droger en de temperatuur stijgt tot ongeveer 23 graden. Vrijdag krijgen we een afwisseling van zon en wolken. Het blijft meestal droog bij opnieuw maximaal 23 graden. Zaterdag wordt de mooiste dag. De zon is vaak te zien, al verschijnen er soms enkele wolken. Het wordt warmer met een maximumtemperatuur van 26 graden. Tijdens de nachten koelt het af tot 12 à 16 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Wielerliefhebbers, opgelet. Er is de 62e Sint-Martinusprijs. Kontig op 2, 3, 4 en 5 juli. Een vierdaagse voor juniores en UCI Interclubwedstrijd. Donderdag 2 juli, ploegentijdrit van 15,7 kilometer. Vertrek de Kerkstraat, de Duffel, te 19 uur. Aankomst Spoorweglaan, de Duffel. Vrijdag 3 juli, rit in lijn van 122,4 kilometer met vertrek en aankomst aan Hos Parochiehuis Clemenceaustraat, Sint-Katelijne-Waver, met start om 14.30 uur. Zaterdag 4 juli, individuele tijdrit van 10,7 kilometer. Vertrek Wildemansstraat, Waarloos, om 9.30 uur. Aankomst in de Kruisganslei. Er is ook een rit in lijn van 120,4 kilometer met vertrek in de Heideveldekens om 16 uur en aankomst op de Antwerpse Steenweg te Kontig rond 19 uur. Op zondag 5 juli zijn er G-sportwedstrijden met begin te 9.30 uur. Er is een rit in lijn van 119 kilometer met vertrek aan de Spoorweglaan te Duffel om 11.30 uur en aankomst op de Antwerpse Steenweg rond 14.15 uur. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio aan radiozuidrand.be.
2: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op woensdag.
1: Bij Radio Zuidrand.

0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
1: Radio Zuidrand.
2: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Kontigfeest 2026 en dat van 3 tot 7 juli. Vrijdag 3 juli om 20 uur feestzitting Rob de Nijs tijdloos in Cultuurhuis Altena. Zaterdag 4 juli 8 uur 's morgens wekelijkse markt. 9 uur 30 individuele tijdrit van de 62e editie van de Sint Martinusprijs. 13 uur 30 bier met streken in het gemeentepark. En om 14 uur start van de kermis op het gemeenteplein en het Sint Jansplein. 16 uur rit in lijn van de 62e editie van de Sint Martinusprijs en ook optredens in het gemeentepark van onder andere Davido en Matteo Ramon. Om 19 uur viertakt, om 20 uur kontig zingt met Johan van Mechelen en DJ Avenue. Om 22 uur Bacha en de band en om 23 uur 30 als afsluiter DJ Avenue. Zondag 5 juli, 11 uur 30 rit in lijn van de 62e editie van de Sint Martinusprijs. Om 13 uur 30 bier met streken in het gemeentepark. 14 uur start van de kermis en optredens. Er is kindernamiddag met drumcaravan. 15 uur 45 DJ Handjes in de lucht. En om 17 uur koninklijke harmonie, vrede en vermaak. Om 19 uur is er Matthias Vergels en het nachtlawaai. 20 uur 15 DJ Missa. En om 21 uur 30 Mama's Jasje. Maandag 6 juli om 9 uur 's ochtends de jaarmarkt. Om 10 uur start van de kermis en om 14 uur 30 start van de paardenkoersen aan de Groeningenlei. Op dinsdag 7 juli om 14 uur kermis en een gezinsnamiddag. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidland.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Leerlingen van het zesde en zevende jaar Lasse van PTS Boom maakten een grote metalen bloem. Het kunstwerk staat aan de hoofdingang van de school. Elke leerling ontwierp eerst een eigen bloemblad. Daarna koos de groep samen het beste ontwerp. De leerlingen bepaalden ook de lasmethode en berekenden hoe de bloem stevig kon blijven staan bij slecht weer. Met het project toont de school aan de buurt wat leerlingen er leren. PTS Boom wil elk jaar nieuwe kunstwerken in de voortuin plaatsen. Volgende zomer krijgt de bloem mogelijk een vlinder of libel. In de nestkast in Hoven zijn twee torenvalkjes geboren. De ouders voeren de jongen goed. Het broedseizoen begon dit jaar later dan normaal. In de kast boven Landschapspark Frijthout lagen vier eieren. Twee daarvan zijn nu uitgekomen. Het is nog afwachten of ook de andere twee eieren uitkomen. Vorig jaar waren de vier jonge torenvalken rond deze tijd al enkele weken uitgevlogen. Edegem maakt deze zomer verschillende speelpleinen veiliger en netter. Een externe firma herstelt en reinigt de speeltoestellen. Ook speelzones en valbodems worden aangepakt. Tijdens de werken kan er tijdelijk hinder zijn. De meeste speelpleinen blijven wel toegankelijk. Met de onderhoudswerken wil de gemeente kinderen een veilige en fijne plek geven om te spelen. Morgen begint wisselvallig met kans op een bui. Later wordt het droger en de temperatuur stijgt tot ongeveer 23 graden. Vrijdag krijgen we een afwisseling van zon en wolken. Het blijft meestal droog bij opnieuw maximaal 23 graden. Zaterdag wordt de mooiste dag. De zon is vaak te zien, al verschijnen er soms enkele wolken. Het wordt warmer met een maximumtemperatuur van 26 graden. Tijdens de nachten koelt het af tot 12 à 16 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina. New truck, big

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Het Koreaanse ensemble The Crane is op tournee in Europa en komt op 10 juli naar Mortsel. The Crane is een meeslepend hedendaags muziekproject dat grenzen overstijgt en werelden samenbrengt. Een ensemble van piano, contrabas, viool, yanggu en haigeum staan voor waar traditie en vernieuwing elkaar ontmoeten. Waar? In de Sint-Benedictuskerk, Dorpstraat 1 te Mortsel. Wanneer? Vrijdag 10 juli om 20 uur 's avonds. Info en reservaties via Orfeo Producties. Info at orfeo.be of via telefoonnummer 03 449 16 87. Tickets kosten €20. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio aan radiozuidrand.be.
2: De grootste hits van vandaag en vroeger. U luistert naar regionale radio Zuidrand.

uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning, standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Op dinsdag 14 juli steken we de wekelijkse markt van Duffel in een feestelijk jasje. Kom van 9 uur 's ochtends tot 12 uur 30 's middags genieten van een gezellige sfeer en verrassingen voor de kleinsten. Wie weet win jij wel een waardebon van 100 euro. De loting van de winnaars gebeurt om 12 uur 15 aan de bibliotheek aan de Onze Lieve Vrouwlaan nummer 1 te Duffel. Dus dinsdag 14 juli zet je in je agenda van 9 uur 's ochtends tot 12 uur 30. Feestmarkt te Duffel aan het Kapelplein en de Bruul. We zien je daar. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De begraafplaats in Aartselaar is op maandag 6 en dinsdag 7 juli gesloten. De gemeente voert er werkzaamheden uit omdat enkele grafconcessies aflopen. De werken gebeuren volgens de gemeente in alle rust en met respect. De betrokken graven worden zorgvuldig behandeld. Bezoekers wordt gevraagd rekening te houden met de sluiting. Vanaf woensdag 8 juli is de begraafplaats opnieuw open. Storm en hitte hebben afgelopen weekend schade veroorzaakt in Boeghout. Omgevallen bomen mogen bewoners zelf verwijderen. Ze moeten wel een kapvergunning aanvragen. Zo weet de gemeente hoeveel bomen verdwijnen en kan ze heraanplant stimuleren. Een scheefstaande boom die direct gevaar vormt, bel de dienst Omgeving op 03-460-0635 of mail naar omgeving@boeghout.be. Land- en tuinbouwers kunnen hun schade laten vaststellen door de gemeentelijke schadecommissie. Die maakt een verslag met een schatting van de schade. Dit verslag kan bij een aanvraag voor een vergoeding worden gevoegd. De commissie betaalt zelf geen vergoeding uit. Morgen begint wisselvallig met kans op een bui. Later wordt het droger en de temperatuur stijgt tot ongeveer 23 graden. Vrijdag krijgen we een afwisseling van zon en wolken. Het blijft meestal droog bij opnieuw maximaal 23 graden. Zaterdag wordt de mooiste dag. De zon is vaak te zien, al verschijnen er soms enkele wolken. Het wordt warmer met een maximumtemperatuur van 26 graden. Tijdens de nachten koelt het af tot 12 à 16 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Zuidrand. Jouw regio. Jouw muziek. Jouw goed gevoel.
1: I give you ice cream cones and telephones and surfboards.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Vaar mee met een unieke stoomboot op de Schelde. 4 en 5 juli tijdens Scheldeland in Stoom. Beleef een unieke experience met een echte stoomboot op de Schelde en vaar mee tussen Baasrode en Sint-Amans. Neem vervolgens de pendelbus en stoomtreinen. Boek je tickets, want de plaatsen zijn verplicht te reserveren via www.stoomtrein.be/bezoek/Scheldeland in Stoom 2026. Met het ticket Stoom rondje Scheldeland heb je tevens toegang tot alle stoomtreinen en pendelbussen die deze dagen rijden. Een organisatie van stoomsleepboot Dockyard 3. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Radio Zuidrand.

0: reclamepubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op woensdag
1: bij Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De Hulstse Palieters nodigen jullie allemaal uit op de 28e editie van de Palieterfeesten op 11, 12 en 13 juli aan de Hulststraat nummer 74 te Lier. 3 dagen sfeer, muziek, plezier, animatie en gezelligheid voor jong en oud. Vrijdag 10 juli vanaf 20 uur Palieter Café Deluxe. Zaterdag 11 juli vanaf 15 uur het derde Open Liers kampioenschap bierbak stapelen en vanaf 20 uur live optredens. Zondag 12 juli vanaf 13 uur 17e Liers kampioenschap Cup, kinderanimatie voorzien en vanaf 15 uur barbecue, vertrek luchtballon te 19 uur en live optredens vanaf 19:30. Meer info via www.hulstsepalieters.be. Kom genieten van ons feestweekend in het hartje van Lier. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Directeur Mieke Kallaerts en leerkracht Daisy Dijk nemen afscheid van Go Technisch Atheneum Da Vinci in Edichem. Samen werkten ze er meer dan 55 jaar. Kallaerts begon er 29 jaar geleden als leerkracht Nederlands en Engels. De voorbije 10 jaar was ze directeur. Onder haar leiding groeide de school van 300 naar meer dan 520 leerlingen. Volgend schooljaar gaat ze werken voor het Go Atheneum in Lier. Benjamin Peters volgt haar op. Daisy Dijk gaat met pensioen. Ze gaf ruim 25 jaar economie en boekhouden en begeleidde ook startende leerkrachten. Nu de zomervakantie voor de deur staat en het school- en verenigingsjaar op zijn einde loopt, maken twee Lintse scholen en Scouts Lint de balans op. Het afgelopen jaar stonden zij op de barricade voor een propere buurt. Dankzij hun enthousiaste deelname aan Operatie Proper, een initiatief van mooimakers, sluiten zij het jaar af met schitterende resultaten. In totaal stroomt er maar liefst €2.100 naar de lokale jeugd. Gewapend met grijpers, vuilniszakken en een flinke dosis motivatie stelden BS De Lintwijzer, Mater Christi en Scouts Lint aan het begin van het jaar elk een individueel actieplan op om zwerfvuil aan te pakken. Nu de boeken en de scoutslokalen sluiten voor de zomer, blijkt dat harde werk zijn vruchten te hebben afgeworpen. Als beloning voor hun volgehouden inzet krijgen de organisaties een mooi financieel duwtje in de rug, dat rechtstreeks op hun rekening wordt gestort. Morgen begint wisselvallig met kans op een bui. Later wordt het droger en de temperatuur stijgt tot ongeveer 23 graden. Vrijdag krijgen we een afwisseling van zon en wolken. Het blijft meestal droog bij opnieuw maximaal 23 graden. Zaterdag wordt de mooiste dag. De zon is vaak te zien, al verschijnen er soms enkele wolken. Het wordt warmer met een maximumtemperatuur van 26 graden. Tijdens de nachten koelt het af tot 12 à 16 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidland. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina. Ask yourself this.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: De gemeente Hovenfeest ter gelegenheid van de Vlaamse gemeenschap. Op vrijdag 10 juli om 22 uur 's avonds in de tuin van het gemeentehuis. De film Radioman. Een bijzondere filmervaring onder de sterren. Met gratis toegang. Drank- en eetstandjes zijn wel betalend. Op zaterdag 11 juli van 16 uur in de namiddag tot 24 uur 's nachts in de tuin van het gemeentehuis, gelegen Gelandlaan nummer 1 te Hoven, met optredens van de Scaletta Kids, Bruur, DJ Handjes in de Lucht, Stef en de Kapelletjes en DJ Riesum. De toegang is gratis. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Er is het Ubuntu Festival 2026. Dat op 3 en 4 juli in het Park van Boom aan de Parkstraat nummer 38. Een gratis familiefestival in het Park van Boom op 3 en 4 juli. Vrijdagavond after work party vanaf 17 uur. Zaterdag is er familiedag met animatie vanaf 13 uur. Meer info www.ubuntufestival.be. Ubuntu, gratis familiefestival in Park van Boom op 3 en 4 juli met live muziek en DJ's, after work, streetfood, animatie en een wereldmarkt. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Leerlingen van het zesde en zevende jaar Lasse van PTS Boom maakten een grote metalen bloem. Het kunstwerk staat aan de hoofdingang van de school. Elke leerling ontwierp eerst een eigen bloemblad. Daarna koos de groep samen het beste ontwerp. De leerlingen bepaalden ook de lasmethode en berekenden hoe de bloem stevig kon blijven staan bij slecht weer. Met het project toont de school aan de buurt wat leerlingen er leren. PTS Boom wil elk jaar nieuwe kunstwerken in de voortuin plaatsen. Volgende zomer krijgt de bloem mogelijk een vlinder of libel. In de nestkast in Hoven zijn twee torenvalkjes geboren. De ouders voeren de jongen goed. Het broedseizoen begon dit jaar later dan normaal. In de kast boven Landschapspark Vrijthout lagen vier eieren. Twee daarvan zijn nu uitgekomen. Het is nog afwachten of ook de andere twee eieren uitkomen. Vorig jaar waren de vier jonge torenvalken rond deze tijd al enkele weken uitgevlogen. Edegem maakt deze zomer verschillende speelpleinen veiliger en netter. Een externe firma herstelt en reinigt de speeltoestellen. Ook speelzones en valbodems worden aangepakt. Tijdens de werken kan er tijdelijk hinder zijn. De meeste speelpleinen blijven wel toegankelijk. Met de onderhoudswerken wil de gemeente kinderen een veilige en fijne plek geven om te spelen. Morgen begint wisselvallig met kans op een bui. Later wordt het droger en de temperatuur stijgt tot ongeveer 23 graden. Vrijdag krijgen we een afwisseling van zon en wolken. Het blijft meestal droog bij opnieuw maximaal 23 graden. Zaterdag wordt de mooiste dag. De zon is vaak te zien, al verschijnen er soms enkele wolken. Het wordt warmer met een maximumtemperatuur van 26 graden. Tijdens de nachten koelt het af tot 12 à 16 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

Bay, on the road to Mandalay, from Bombay.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Op zondag 12 juli organiseren volkskunstgroep De Moefelaar en Vendelen.net voor het eerst het nieuwe Vendelfestival Vendellust. Het evenement vindt plaats van 13:30 tot 17:30 op domein De Pollepel aan de Naaldstraat 43 te Duffel. En wil zowel ervaren vendeliers als nieuwsgierige bezoekers samenbrengen rond deze eeuwenoude volkskunst. Met Vendellust krijgt Vlaanderen opnieuw een specifiek festival rond Vendelen. Datum 12 juli van 13:30 tot 17:30. Toegang gratis en vrij toegankelijk voor het publiek. Domein De Pollepel, Naaldstraat 43 te Duffel, is the place to be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat dan ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: reclamepubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.
3: Is dat wat waar?

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Let op, er zijn nog enkele plekjes vrij. En dit op donderdag 2 juli en vrijdag 3 juli. Van 10 uur 's morgens tot 13 uur op de middag. En dit op onze speeldagen op de Knuffelhoeve te Schilde. Gelegen aan de Pater Kenislaan nummer 3. Paarden poetsen en vlechten kan je er. En de Knuffelhoeve stopdans en opdrachten uitvoeren. Er is ook een paardenquiz, een kinderchampagne en een tafel vol lekkers. Op stap kan je gaan met de geitjes en er is ook een puzzelspel. En je kan afkoelen in de zwemvijver. Meer info vind je via www.deknuffelhoeve.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio aan radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: De begraafplaats in Aartselaar is op maandag 6 en dinsdag 7 juli gesloten. De gemeente voert er werkzaamheden uit omdat enkele grafconcessies aflopen. De werken gebeuren volgens de gemeente in alle rust en met respect. De betrokken graven worden zorgvuldig behandeld. Bezoekers wordt gevraagd rekening te houden met de sluiting. Vanaf woensdag 8 juli is de begraafplaats opnieuw open. Storm en hitte hebben afgelopen weekend schade veroorzaakt in Boeghout. Omgevallen bomen mogen bewoners zelf verwijderen. Ze moeten wel een kapvergunning aanvragen. Zo weet de gemeente hoeveel bomen verdwijnen en kan ze heraanplant stimuleren. Een scheefstaande boom die direct gevaar vormt, bel de dienst Omgeving op 03-460-0635 of mail naar omgeving@boeghout.be. Land- en tuinbouwers kunnen hun schade laten vaststellen door de gemeentelijke schadecommissie. Die maakt een verslag met een schatting van de schade. Dit verslag kan bij een aanvraag voor een vergoeding worden gevoegd. De commissie betaalt zelf geen vergoeding uit. Morgen begint wisselvallig met kans op een bui. Later wordt het droger en de temperatuur stijgt tot ongeveer 23 graden. Vrijdag krijgen we een afwisseling van zon en wolken. Het blijft meestal droog bij opnieuw maximaal 23 graden. Zaterdag wordt de mooiste dag. De zon is vaak te zien, al verschijnen er soms enkele wolken. Het wordt warmer met een maximumtemperatuur van 26 graden. Tijdens de nachten koelt het af tot 12 à 16 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Ook deze zomer ben je iedere donderdag in juli welkom op de eventweide van UPC Duffel aan de Stationstraat voor gratis live muziek in een ontspannen sfeer, midden in het groen, met optredens van Hunter, People in Houses, Harten Vrouwen, The Weary Kind Company en een feestelijke avondeditie met Sidelanes op 30 juli belooft het een mooie zomer te worden. Boterhammen in ons park, elke donderdag in juli van 12:30 tot 14 uur op de middag. De avondeditie op 30 juli start om 18 uur met gratis toegang. Meer info op www.upcduffel.be /boterhammen in ons park. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: De grootste hits van vandaag en vroeger. U luistert naar regionale radio
0: Zuidrand.

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Dit is Radio Zuidrand.

favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Op 3, 4 en 5 juli strijken Laika en Theater Vroe Vroe neer in de Zuidrand. Met de bijzondere voorstelling Tortol. Deze actuele en ontroerende theatervoorstelling vertelt het verhaal van veldkok Tortol, die zijn hart openstelt voor de jonge soldaat Georges. Een voorstelling die je niet alleen beleeft, maar ook proeft. Een maaltijd is inbegrepen in het ticket. 3, 4 en 5 juli, Fort 4, Theater Angaar van Vroe Vroe te Mortsel. Kaarten kan je verkrijgen via www.dezuidrand.be/Tortol. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Directeur Mieke Kallaerts en leerkracht Daisy Dijk nemen afscheid van Go Technisch Atheneum Da Vinci in Edegem. Samen werkten ze er meer dan 55 jaar. Kallaerts begon er 29 jaar geleden als leerkracht Nederlands en Engels. De voorbije 10 jaar was ze directeur. Onder haar leiding groeide de school van 300 naar meer dan 520 leerlingen. Volgend schooljaar gaat ze werken voor het Go Atheneum in Lier. Benjamin Peters volgt haar op. Daisy Dijk gaat met pensioen. Ze gaf ruim 25 jaar economie en boekhouden en begeleidde ook startende leerkrachten. Nu de zomervakantie voor de deur staat en het school- en verenigingsjaar op zijn einde loopt, maken twee Lintse scholen en Scouts Lint de balans op. Het afgelopen jaar stonden zij op de barricade voor een propere buurt. Dankzij hun enthousiaste deelname aan Operatie Proper, een initiatief van mooimakers, sluiten zij het jaar af met schitterende resultaten. In totaal stroomt er maar liefst €2.100 naar de lokale jeugd. Gewapend met grijpers, vuilniszakken en een flinke dosis motivatie stelden BS de Lintwijzer, Mater Christi en Scouts Lint aan het begin van het jaar elk een individueel actieplan op om zwerfvuil aan te pakken. Nu de boeken en de scoutslokalen sluiten voor de zomer, blijkt dat harde werk zijn vruchten te hebben afgeworpen. Als beloning voor hun volgehouden inzet krijgen de organisaties een mooi financieel duwtje in de rug, dat rechtstreeks op hun rekening wordt gestort. Morgen begint wisselvallig met kans op een bui. Later wordt het droger en de temperatuur stijgt tot ongeveer 23 graden. Vrijdag krijgen we een afwisseling van zon en wolken. Het blijft meestal droog bij opnieuw maximaal 23 graden. Zaterdag wordt de mooiste dag. De zon is vaak te zien, al verschijnen er soms enkele wolken. Het wordt warmer met een maximumtemperatuur van 26 graden. Tijdens de nachten koelt het af tot 12 à 16 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Zondag 26 juli is een hele belangrijke dag. Want dan is het weer tijd voor onze jaarlijkse Sterke Jan Classic. Ten voordele van Kom op tegen kanker. Dit jaar op een nieuwe locatie. De Vuistzaal Den Biet en de Pollepel aan de Naaldstraat 43 te Duffel. Vanaf 8 uur 's ochtends staan onze deuren open voor zowel fietsers als wandelaars. Kom genieten van een mooie tocht, een gezellige sfeer en vooral een dag vol verbondenheid en solidariteit. Met jouw aanwezigheid steun je onze actie voor Kom op tegen kanker. Wandelen kan je tussen de 5 en de 10 kilometer, fietsen tussen de 35 en de 90 kilometer en mountainbiken tussen de 35 en de 55 kilometer. Contact en info, dat is er via 0495 30 11 74 of www.sterkejan.be/activiteiten. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op woensdag.
1: Bij Radio Zuidrand. Alleen.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Wielerliefhebbers, opgelet. Er is de 62e Sint Martinusprijs Kontig op 2, 3, 4 en 5 juli. Een vierdaagse voor juniores en UCI Interclubwedstrijd. Donderdag 2 juli, ploegentijdrit van 15,7 kilometer. Vertrek de Kerkstraat, de Duffel te 19 uur. Aankomst Spoorweglaan, de Duffel. Vrijdag 3 juli, rit in lijn van 122,4 kilometer met vertrek en aankomst aan Hos Parochiehuis, Clemenceaustraat, Sint-Katelijne-Waver met start om 14.30 uur. Zaterdag 4 juli, individuele tijdrit van 10,7 kilometer. Vertrek Wildemansstraat, Waarloos om 9.30 uur. Aankomst in de Kruisganslei. Er is ook een rit in lijn van 120,4 kilometer met vertrek in de Heideveldekens om 16 uur en aankomst op de Antwerpse Steenweg te Kontig rond 19 uur. Op zondag 5 juli zijn er geen sportwedstrijden met begin te 9.30 uur. Er is een rit in lijn van 119 kilometer met vertrek aan de Spoorweglaan te Duffel om 11.30 uur en aankomst op de Antwerpse Steenweg rond 14.15 uur. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Leerlingen van het zesde en zevende jaar Lasse van PTS Boom maakten een grote metalen bloem. Het kunstwerk staat aan de hoofdingang van de school. Elke leerling ontwierp eerst een eigen bloemblad. Daarna koos de groep samen het beste ontwerp. De leerlingen bepaalden ook de lasmethode en berekenden hoe de bloem stevig kon blijven staan bij slecht weer. Met het project toont de school aan de buurt wat leerlingen er leren. PTS Boom wil elk jaar nieuwe kunstwerken in de voortuin plaatsen. Volgende zomer krijgt de bloem mogelijk een vlinder of libel. In de nestkast in Hoven zijn twee torenvalkjes geboren. De ouders voeren de jongen goed. Het broedseizoen begon dit jaar later dan normaal. In de kast boven Landschapspark Vrijthout lagen vier eieren. Twee daarvan zijn nu uitgekomen. Het is nog afwachten of ook de andere twee eieren uitkomen. Vorig jaar waren de vier jonge torenvalken rond deze tijd al enkele weken uitgevlogen. Edegem maakt deze zomer verschillende speelpleinen veiliger en netter. Een externe firma herstelt en reinigt de speeltoestellen. Ook speelzones en valbodems worden aangepakt. Tijdens de werken kan er tijdelijk hinder zijn. De meeste speelpleinen blijven wel toegankelijk. Met de onderhoudswerken wil de gemeente kinderen een veilige en fijne plek geven om te spelen. Morgen begint wisselvallig met kans op een bui. Later wordt het droger en de temperatuur stijgt tot ongeveer 23 graden. Vrijdag krijgen we een afwisseling van zon en wolken. Het blijft meestal droog bij opnieuw maximaal 23 graden. Zaterdag wordt de mooiste dag. De zon is vaak te zien, al verschijnen er soms enkele wolken. Het wordt warmer met een maximumtemperatuur van 26 graden. Tijdens de nachten koelt het af tot 12 à 16 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Merksem feest op vrijdag 10 juli in het teken van het feest van de Vlaamse gemeenschap. En dit in domein Boekenborg, Bredabaan 561 te Merksem. Merksem feest junior met van 17 tot 18 uur DJ Handjes in de Lucht. Doorlopend springkasteel, graffiti workshops en animatie door de Merksemse jeugddienst. Merksem zingt vanaf 20 uur met een optreden van Wim Soetaar. Om 20:40 is er samen meezingen met populaire liedjes en om 23:30 is er Sam Goris die de avond afsluit met een knaller. Iedereen van harte welkom op Merksem Feest. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Radio Zuidrand.
3: Zat

0: reclamepubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Kontigfeest 2026 en dat van 3 tot 7 juli. Vrijdag 3 juli om 20 uur feestzitting Rob de Nijs tijdloos in Cultuurhuis Altena. Zaterdag 4 juli 8 uur 's morgens wekelijkse markt. 9:30 individuele tijdrit van de 62e editie van de Sint Martinusprijs. 13:30 bier met streken in het gemeentepark en om 14 uur start van de kermis op het gemeenteplein en het Sint Jansplein. 16 uur rit in lijn van de 62e editie van de Sint Martinusprijs en ook optredens in het gemeentepark van onder andere Davido en Matteo Ramon. Om 19 uur viertakt, om 20 uur kontig zingt met Johan van Mechelen en DJ Avenue. Om 22 uur Bacha en de band en om 23:30 als afsluiter DJ Avenue. Zondag 5 juli, 11:30 rit in lijn van de 62e editie van de Sint Martinusprijs. Om 13:30 bier met streken in het gemeentepark. 14 uur start van de kermis en optredens. Er is kindernamiddag met drumcaravan. 15:45 DJ Handjes in de lucht en om 17 uur koninklijke harmonie, vrede en vermaak. Om 19 uur is er Matthias Vergels en het nachtlawaai. 20:15 DJ Missa en om 21:30 Mama's Jasje. Maandag 6 juli om 9 uur 's ochtends de jaarmarkt. Om 10 uur start van de kermis en om 14:30 start van de paardenkoersen aan de Groeningenlei. Op dinsdag 7 juli om 14 uur kermis en een gezinsnamiddag. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidland.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De begraafplaats in Aartselaar is op maandag 6 en dinsdag 7 juli gesloten. De gemeente voert er werkzaamheden uit omdat enkele grafconcessies aflopen. De werken gebeuren volgens de gemeente in alle rust en met respect. De betrokken graven worden zorgvuldig behandeld. Bezoekers wordt gevraagd rekening te houden met de sluiting. Vanaf woensdag 8 juli is de begraafplaats opnieuw open. Storm en hitte hebben afgelopen weekend schade veroorzaakt in Boeghout. Omgevallen bomen mogen bewoners zelf verwijderen. Ze moeten wel een kapvergunning aanvragen. Zo weet de gemeente hoeveel bomen verdwijnen en kan ze heraanplant stimuleren. Een scheefstaande boom die direct gevaar vormt, bel de dienst Omgeving op 03-460-0635 of mail naar omgeving@boeghout.be. Land- en tuinbouwers kunnen hun schade laten vaststellen door de gemeentelijke schadecommissie. Die maakt een verslag met een schatting van de schade. Dit verslag kan bij een aanvraag voor een vergoeding worden gevoegd. De commissie betaalt zelf geen vergoeding uit. Morgen begint wisselvallig met kans op een bui. Later wordt het droger en de temperatuur stijgt tot ongeveer 23 graden. Vrijdag krijgen we een afwisseling van zon en wolken. Het blijft meestal droog bij opnieuw maximaal 23 graden. Zaterdag wordt de mooiste dag. De zon is vaak te zien, al verschijnen er soms enkele wolken. Het wordt warmer met een maximumtemperatuur van 26 graden. Tijdens de nachten koelt het af tot 12 à 16 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Let op, er zijn nog enkele plekjes vrij. En dit op donderdag 2 juli en vrijdag 3 juli. Van 10 uur 's morgens tot 13 uur op de middag. En dit op onze speeldagen op de Knuffelhoeve te Schilden. Gelegen aan de Pater Kenislaan nummer 3. Paarden poetsen en vlechten kan je er. En de Knuffelhoeve stopdans en opdrachten uitvoeren. Er is ook een paardenquiz, een kinderchampagne en een tafel vol lekkers. Op stap kan je gaan met de geitjes en er is ook een puzzelspel. En je kan afkoelen in de zwemvijver. Meer info vind je via www.deknuffelhoeve.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio aan radiozuidrand.be.
2: De beste mix van muziek en actua.
3: Ook op woensdag
2: bij Radio Zuidrand.

publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Radio!

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Vaar mee met een unieke stoomboot op de Schelde. 4 en 5 juli tijdens Scheldeland in Stoom. Beleef een unieke experience met een echte stoomboot op de Schelde en vaar mee tussen Baasrode en Sint-Amans. Neem vervolgens de pendelbus en stoomtreinen. Boek je tickets, want de plaatsen zijn verplicht te reserveren via www.stoomtrein.be/bezoek/Scheldeland in Stoom 2026. Met het ticket Stoom rondje Scheldeland heb je tevens toegang tot alle stoomtreinen en pendelbussen die deze dagen rijden. Een organisatie van stoomsleepboot Dockyard 3. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Directeur Mieke Kallaerts en leerkracht Daisy Dijk nemen afscheid van Go Technisch Atheneum Da Vinci in Edichem. Samen werkten ze er meer dan 55 jaar. Kallaerts begon er 29 jaar geleden als leerkracht Nederlands en Engels. De voorbije 10 jaar was ze directeur. Onder haar leiding groeide de school van 300 naar meer dan 520 leerlingen. Volgend schooljaar gaat ze werken voor het Go Atheneum in Lier. Benjamin Peters volgt haar op. Daisy Dijk gaat met pensioen. Ze gaf ruim 25 jaar economie en boekhouden en begeleidde ook startende leerkrachten. Nu de zomervakantie voor de deur staat en het school- en verenigingsjaar op zijn einde loopt, maken twee Lintse scholen en Scouts Lint de balans op. Het afgelopen jaar stonden zij op de barricade voor een propere buurt. Dankzij hun enthousiaste deelname aan Operatie Proper, een initiatief van mooimakers, sluiten zij het jaar af met schitterende resultaten. In totaal stroomt er maar liefst €2.100 naar de lokale jeugd. Gewapend met grijpers, vuilniszakken en een flinke dosis motivatie stelden BS De Lintwijzer, Mater Christi en Scouts Lint aan het begin van het jaar elk een individueel actieplan op om zwerfvuil aan te pakken. Nu de boeken en de scoutslokalen sluiten voor de zomer, blijkt dat harde werk zijn vruchten te hebben afgeworpen. Als beloning voor hun volgehouden inzet krijgen de organisaties een mooi financieel duwtje in de rug, dat rechtstreeks op hun rekening wordt gestort. Morgen begint wisselvallig met kans op een bui. Later wordt het droger en de temperatuur stijgt tot ongeveer 23 graden. Vrijdag krijgen we een afwisseling van zon en wolken. Het blijft meestal droog bij opnieuw maximaal 23 graden. Zaterdag wordt de mooiste dag. De zon is vaak te zien, al verschijnen er soms enkele wolken. Het wordt warmer met een maximumtemperatuur van 26 graden. Tijdens de nachten koelt het af tot 12 à 16 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Het Koreaanse ensemble The Crane is op tournee in Europa en komt op 10 juli naar Mortsel. The Crane is een meeslepend hedendaags muziekproject dat grenzen overstijgt en werelden samenbrengt. Een ensemble van piano, contrabas, viool, yanggu en haigeum staan voor waar traditie en vernieuwing elkaar ontmoeten. Waar? In de Sint-Benedictuskerk, Dorpstraat 1 te Mortsel. Wanneer? Vrijdag 10 juli om 20 uur 's avonds. Info en reservaties via Orfeo Producties. Info at orfeo.be of via telefoonnummer 03 449 16 87. Tickets kosten €20. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Dit is Radio Zuidland.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Op dinsdag 14 juli steken we de wekelijkse markt van Duffel in een feestelijk jasje. Kom van 9 uur 's ochtends tot 12 uur 30 's middags genieten van een gezellige sfeer en verrassingen voor de kleinsten. Wie weet win jij wel een waardebon van 100 euro. De loting van de winnaars gebeurt om 12 uur 15 aan de bibliotheek aan de Onze Lieve Vrouwlaan nummer 1 te Duffel. Dus dinsdag 14 juli zet je in je agenda van 9 uur 's ochtends tot 12 uur 30. Feestmarkt te Duffel aan het Kapelplein en de Bruul. We zien je daar. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidland.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 70s at 7.

0: als uw favoriete optie al standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning, standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Goedenavond.
2: Dit is Radio Zuidland. 70s at 7.
3: We like the music, we like the music.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: It is R8.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 90s at 9.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+. Wow!

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: drankje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Wilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Wilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.